0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Links vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je Android. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen. Je kids komen.

We zijn een gezin met 3 zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om 1 van zijn 3 kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis binnen.

0: Barry Philip, we hebben een verrassing voor je.
1: Toch?
2: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
1: Ja.
2: Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.
1: Ja, dat vraag je wel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 6 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch-expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapzaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

het was nooit geluid.

Letten op mijn houding, kijk niet meer naar achter, schakel door naar in zijn vijf. Samen met de jongens onderweg, het is een vibe. De nacht is nog jong, maar dat zijn wij niet voor altijd. Jaren op de vluchtstrook.

0: Weet je, ik heb gewoon heel veel tijd verspild aan. Denk aan vroeger en aan slecht gaan, maar op een gegeven moment kwam het besef dat elke seconde die jij verspilt aan het verleden, is er eentje die er in de toekomst niet meer gaat zijn. Dus ja man, we moeten leven.
1: Nu dat ik focus op mezelf, wordt de visie steeds groter. Self-love is nu de main focus. Mijn mind complex, maar ik wil safe wonen. Ik kijk

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

facelo per lui. Con. Gaan we dansen?

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: me vrij, zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Waar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Op het Hogeland. Op het Hogeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

ich wolle mit dir unter der Wolle, hab ich ja große Lolle. Gesina, Gesina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in prachtige nieuwsgeemda. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen, in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertange. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen, mag ik daarover zingen? O Inge, uit Ezingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu willen bij Azing, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje, toen wij daar rollenbolden, in mooie Finsterwolde. O Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden, veel leuker in Harkstede. Ik vind ze, zo lekker in Godlinzen, maar ik loop ook hard van stapel, met Betsy uit Ter Apel. De Wichter, hes zwore en hes lichte, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, als kom ik in het duister, en dan gaan we hand in hand, de Grunninger platteland aankaart. Hartstikke bedankt.

ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je

Tot ik zag hoe kalm de meeste binnenhalen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg AMG, maar heb een polo voor de bui. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
5: TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Er is verrekte veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is jouw kust veilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren zomaar? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisen en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is vermoeken en verpabben en verlutje Mans.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Whoop!

de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij. Ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Al Begens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Roos. Lopen ze alle kanten van het veld zo mooi. Ja, gooi die vlag gerust eens wat volken omhoog, mijn jong. Die grens van hun is ja ook gemaakt.
1: Precies, gewoon een beetje tikken op het minveld. En achterin man tegen man. En in allemaal een beetje feller de ting aan, jongens. En in pak met die dikke, vieze, vuile greven. Joskeits, we komen eraan.
2: Gooi net van de wissels even vlak, jongens, wel.
3: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
2: Oké, snel. Scheids, die speelt mis tegen z'n grens. Hij komt eraan.
3: Was dat scheids?
2: Vrije trap?
3: Muurtje.

0: ไปลุกเดินอยู่
1: เอาไปเลยแล้ว

We zijn nu 2 jaar verder. Samen vonden we ons geluk. Binnenkort gaan we trouwen. Onze liefde kan niet meer stuk.

Het is niet te geloven, maar het lijkt straks een jaar dat de horeca dicht moest. Wat is dat toch raar? Ik zit te swipen op mijn telefoon, want die foto's van toen...

Die anderhalve meter hoef ik echt niet meer. Ik mis mijn meter bier, keer op keer. Ik wil zo graag weer terug naar mijn vaste stek. Kan het niet voorbij zijn?

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

schreef ik mijn lotje verdien. Maar het is nooit te loor en oud die ook daarom denkt. Maar gewoon over mijn lijf te verdien. Maar boek me des over jord, dat ik hem al wil bewoorden. Ik wil mij dan niet naar de buiten kijken. Ook al ben jij zo mooi dan. Want als het kloten ging, werd dat er ook bij. Dat mocht je alles zo groot zijn, iets met meegaan. Boek gewoon onvoorstelbaar. En eindeloos en iets met giga. Maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschreven kan.

schreef ik omdat je verdiept. Omringd is nooit te down, ook al bewaar je het nou. Maar op de vroeg waar het betekent voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leren? Ik gaf niet.

vil stærbord. En øjne lås er iets met gira, maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschrieven kan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: made it look sexy. They won't take me out my element. Nah, take me out my element.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Talach.
1: Galle in de pokkel! Galle!

de man. Een buurt met geld kan niet scoren. Nee, we houden ook de toppers voor het noorden. We willen knokkers, geen apigolo's. Probeer potentieel uit de streek aan te boren. Een echte held blaast hoog van de toren. Makkers schoppen, daar

netjes zijn woord kan houden. Maar niet als in oorlogstijden. Als je knokt als een held, dan gaan we niet mieten. De jeugd weet de sfeer te verrieten. We wilden techniek en niet over mijn leak. En speelt een speler zich in de kijker. Laat hem dan niet tussendoor verdwijnen. Parels verdwijnen, vooral blijven kieken. Hou de Noordzijde zink, dat is genieten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

van eten maar te zwijgen, uitgebreide snelle hap. Ik pak wat ik kan krijgen, mijn knieën worden slap. De deur van de verleiding hangt voor me als een worst. Steeds als ik dit zing, van drink.

sexy.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Jason X.

Thank you so much.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
8: Welcome to Roots Rock Radio.
9: Hey, this is Garrett T. Capps.
10: And Justin Boyd.
9: From NASA Country. And we're from San Antonio, Texas. And so delighted that you're tuned in to Dick's Roots Rock Radio Show at Omroep het Hoge Land.
11: Ja, hij blijft er moeite mee houden, deze Garrett T. Capps, met Omroep het Hoge Land uit zijn strot te krijgen. Maar dat duurt niet lang meer. Wij gaan samen werken met een andere omroep. En we krijgen een nieuwe naam. En ik denk dat hij, nou, weet ik ook niet helemaal, makkelijker uit te spreken is. Maar goed. Goed, hey, goedenavond. Hartelijk welkom allemaal bij Roots Rock Radio. Het is donderdag, het is juni, het is de 18e. En buiten, ja, de mussen vallen dood uit het dak gehoopt. Maar er komt verkoeling, blijkt. I don't know, I don't care. We zien wel hoe het gaat allemaal. Als ik naar de lucht kijk, is hij nog lekker strak blauw. 2 uurtjes heerlijke, ja, Americana muziek, country, folk, singer, songwriter. Van alles wat. Deze week ook een beetje een uitstapje naar Dutch country. Ik ga een uitstapje maken. En waarom doe ik dat? Ah, app is er niet. Dus ja, ik kan doen en laten wat ik wil natuurlijk. Nee hoor, dat is onzin. Dat kan ik anders ook altijd. Maar kwam er verschillende nummers tegen. En ja, sommige ontzettende standaards. Maar ook verrassende nummers. Ik trap af met een nummer die over je heen dendert. Als een op hol geslagen 18-wieler. Denk aan een dampende mix van Heartland Rock, honky tonk piano en ronkende gitaar. Jason Scott schreef het nummer na een dik decennium non-stop toeren. Het ademde rusteloze energie van het leven on the road uit. Lange nachten, vage truckstops en de constante drang om een beetje de regels te breken om het spannend te houden. Hier is Jason Scott en de High Heat met Highway Robbery.

En dan komt nog even een toegift. Ja, Jason Scott en de High Heat, die zongen over de highway robbery. Ja, ik probeer een beetje, niet alleen. Ik heb vanavond best wel veel nieuwe muziek. Dat vul ik natuurlijk zoals altijd aan met oude klassiekers of oude nummers die gewoon ontzettend goed zijn. Het hoeft niet altijd klassiekers te zijn. En ik ben deze week op zoek gegaan naar Dutch Country. Het volgende nummer, ik weet niet of het wel echt onder die noemer valt. Maar in 1992 werd er een album uitgebracht van de band Personal. En dat album heet Continuing Stories. Nou, die kwam op cd uit de bibliotheek, had hem staan. En ik had hem wel eens een keer geleend, nog een keer geleend, nog een keer geleend. En op de duur met het opkomen van de streamingdiensten gingen de cd's de deur uit. Dus ik dacht, die ga ik nou gewoon overnemen. Ja, en dat is echt een zeer bijzonder album. Het is een samenwerking met onder andere Philip Kronenberg en Ad van der Veen. Die gaat vaak een beetje meer de folk en de Dylaneske kant op. En deze Philip Kronenberg een beetje een diepe, soulvolle rhythm en blues vibe mee. Maar het is een Nederlandse productie. Maar als je kijk gewoon hoe dat verder gegaan is. Hij is opgenomen in december 91 in de Sound Emporium Studios in Nashville, Tennessee. Ja, en als je dan echt even goed de credits achterop gaat lezen, dan valt de bekje open hoor. Echt waar. Niemand minder dan Leland Sklar. Nou, die heeft onder andere gespeeld met Phil Collins, James Taylor. Ja, en met wie niet? Al Perkins van Crosby, die ook met Crosby, Stills en Nash & Young heeft gespeeld. Die doet mee op de dobro en de lapsteel. Al Cooper, dat is de man die de legendarische orgelrit speelde op Bob Dylan's Like a Rolling Stone. En ook Flaco Jiménez, die doet op het album mee. Ik weet niet of ze allemaal op dit nummer meedoen, maar ik ga er vast nog wel eens meer van draaien. Hier is Personal, Nobody Can Win.

Ja, dit is echt een heerlijk album. Continuing Stories van de band Personal. En dan Sunil schrijven met dubbel N. Dit is het nummer Nobody Can Win. Het is een puur Nederlandse aangelegenheid. Maar zoals ik al zei, ze hebben hulp gekregen van tal van grote Americana-sterren. Het volgende nummer, ja, die Avett Brothers. Ik vind ze leuk. Ik vind ze erg leuk. En hoe moet ik het zeggen? Ze hebben liedjes en die heten allemaal Pretty Girls From. En hebben ze tal van nummers hebben ze daarvoor. En dan denk je, ja, hoe is dat ontstaan? Nou ja, ze hebben natuurlijk, zoals de jonge folkmuzikanten moeten doen, veel liedjes over hartzeer, mislukte relaties en verliefdheden geschreven. En in het begin zeiden ze altijd, dat is Rachel of Patricia of Priscilla. Nou, op de duur hebben ze die echte namen er maar uitgelaten om te voorkomen dat die ex-vriendinnetjes in het openbaar in de verlegenheid werden gebracht of dat ze boze telefoontjes zouden krijgen. Dus toen hebben ze genoemd Pretty Girls uit de plaats waar ze vandaan kwamen. Ja, en dat is helemaal zijn eigen leven gaan leiden. En ik zou er best wel een half uur met Pretty Girls songs from kunnen vullen van die Avett Brothers. En onder andere het nummer wat ik ga draaien, Pretty Girl from Matthews. Dat is een voorstadje van Charlotte in North Carolina. En dit is de live uitvoering. Ja, een geweldige uitvoering is dit. Begint rustig en eindigt in een soort een explosie van punk en folkmuziek met heerlijke stevige banjo's. En dan heb je ook nog Pretty Girls from Child. Heb je nog, die komt van het album Emotionalism. Je hebt Pretty Girl from Annapolis. Die komt van A Carolina Jubilee. Pretty Girl at the Airport en zo zijn er meer. Maar we gaan vanavond gewoon luisteren naar Pretty Girl from Matthews. And it is live.

Ja, heerlijke muziek deze, The Everett Brothers. En dit was Pretty Girl from Matthews. Het volgende nummer, ja, die is gloedje nieuw. Of nou ja, dit jaar uitgekomen, een paar weken geleden, volgens mij. En dan heb ik het over het album Mutiny After Midnight van Johnny Blue Skies. Ja, en als je nou afvraagt, Johnny Blue Skies, hoe is dat nou weer? Nou, ik heb hem heel vaker gedraaid. Het is niemand minder dan Sturgill Simpson, die onder deze naam de podia betreedt. En ja, toen dit album werd uitgebracht, wisten de recensenten en ook de fans eigenlijk niet wat ermee. Wat ze ermee moesten. Want hij omschreef het zelf, deze Sturgill Simpson, als pure, unfiltered, unapologetic, relentless disco hedonism. Hij noemde het een protest tegen de duisternis in de wereld met als enige remedie keihard dansen. Het nummer duurt wel even, bijna 7 minuten. En ja, een beetje southern rock, country rock en een disco beat, allemaal in elkaar. Hey, luister naar Johnny Blue Skies, Ain't That a Bitch.

Ja, heerlijke muziek van deze Johnny Blue Skies alias Sturgill Simpson. Dit was het nummer Ain't That A Bitch en dat komt van het album, wat zei ik, Mutiny After Midnight. Ik ga verder met de Nitty Gritty Dirt Band. Als je niks weet wat je moet draaien, dan kun je altijd de Nitty Gritty Dirt Band draaien. En dat is heerlijk natuurlijk. Het is een van de grootste hits geweest. Ze hadden al 18 albums uitgebracht. En toen kwamen ze in 87 met het album Hold On. En dit werd een enorm grote hit. Daarna brachten ze het nummer Fishing in the Dark.

Ja, ik heb al een luisteraar blij gemaakt. Die zegt Nitty Gritty Dirt Band. Dat is geweldig. Ja, dat vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens, vrouwtje. Ik ga verder met een stukje, ja, Dutch country. Ik weet niet of je het echt country moet noemen. Het is meer een southern rock ballad. Het nummer wat ik ga draaien met een beetje, ja, Lynyrd Skynyrd-achtig, Blackberry Smoke. Geluidje. Het is de band uit het zuiden des lands. Wordt aangevoerd door Dave Vermeulen. En Dave Vermeulen, ja, die kennen we toen hij de tweede plek veroverde in de Voice of Holland in 2015. En ja, meestal verdwijnen dat soort mensen dan in de ja, in de popfabriek, maar dat deed deze Dave niet. Hij ging zijn eigen gang, eigen weg, en hij richtte de band Voltage op. En dat is waar we naar gaan luisteren met het nummer She's Gone Like the Wind.

Ja, de Nederlandse band Voltage is He's Gone Like the Wind. Stel je een podium voor en er komt een jonge vent komt het podium oplopen. En ja, het was een beetje een tenger postuurtje. Ongelooflijk energie. En hij had zo'n pet op. Die ken wel uit die films misschien. Uit de jaren 20, 30. Dat er zo'n ventje op straat papier kranten staat te verkopen. En alle roept extra, extra. Latest nieuws, latest nieuws. Nou, zo'n petje had hij op. Een newsboy cap, zoals dat heet. En daaraan, hij draagt hem al lang niet meer. Maar daaraan heeft Eli Paperboy Reed zijn bijnaam te danken. In het begin, hij trad altijd of deed altijd veel soul en rhythm en blues muziek. En in 2022 kwam hij met een eerbetoon aan een van zijn grote helden, Merle Haggard. Dit jaar staat hij op het Take Root Festival. Daar ben ik super blij om dat hij daar is. En we gaan luisteren naar van dat album Down Every Road, naar het nummer Mama Tried luisteren. En hier is Eli Paperboy Reed.

Ja, Eli Paperboy Reese. Mama Tried. En zoals ik al zei, hij staat op het komende Take Root Festival op 7 november aanstaande hier in de stad Groningen. En wie daar ook staat, dat is de volgende artiest. En als ik zeg Tracy Nelson, dan zijn er misschien mensen die denken, Tracy Nelson, dat is toch die hele oude blues en country legende. Die dame die frontvrouw was van de band Mother Earth. No way. Niet deze Tracy Nelson. Deze Tracy Nelson die heet eigenlijk Austin Knoll. Maar hij treedt op onder de naam van zijn moeder, Tracy Nelson. En ja, dit is een heerlijk nummer. Is dat een beetje rustig nummer is dat. Met een jankende steelgitaar en wat vioolpartijen. Heerlijk. Het is een voorproefje van het album wat uitkomt op 10 juli aanstaande. Hier is Tracy Nelson met nummer 86.

0: dat is het prachtige aan het Take Root Festival. Er komen artiesten. Ze hebben allemaal het Americana gehaald. Het Roots. Muziek hoog in het vaandel staan. Maar daarin is er, zoals je weet, zoals wij ook iedere week in Roots Rock Radio proberen weer te geven, het is zoveel verschil. Zo net hoorde je Eli Paperboy Reed en dit was Tracy Nelson. Goed, het volgende nummer begint met de regel: All I Wanna Do Is Have Some Fun Until The Sun Comes Up Over Santa Monica Boulevard. Dat is niet geschreven door de zangeres zelf. Nee, het is bijna letterlijk overgenomen uit het gedicht van de Amerikaanse dichter Wayne Cooper uit 1987. Op iedere dinsdag kwamen een stel bevriende muzikanten en producers bij elkaar. Onder andere Kevin Gilbert, David Bierwald en Bill Bottrell. En onder andere ook Sheryl Crow kwamen bij elkaar. Een beetje drinken, chillen, muziek maken met z'n allen. En daaruit is dit album Tuesday Night Music Club ontstaan. En een van de mannen, David Bierwald, die had het dichtbundeltje van deze Wayne Cooper in de studio. En ja, Sheryl Crow begon het wat hardop lachend over de baslijn heen te gooien. En het paste perfect.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ja, heerlijk. Sheryl Crow met All I Wanna Do. En dan gaan we van de Amerikaanse, misschien wel een beetje pop, country pop. Ik weet niet hoe je dat nummer precies moet noemen. Gaan we gewoon naar heerlijke Nederlandse country. De dame uit Twente met een echte country snik in haar stem. En dan heb ik het natuurlijk over Ilse de Lange. En in 1900, of in 2010 zong ze het nummer Next to Me.

Ja, Ilse de Lange, onze eigen Ilse de Lange met het heerlijke nummer Next to Me. En de volgende, ja, ik had een stuk of wat nummers van artiesten die op Take Root Festival komen. Maar ja, ik heb er alweer eentje. Ik had ze net twee achter elkaar en nu alweer eentje. Omdat ik denk dat deze muziek wel een beetje achter elkaar aanpast. Will Slater is de man. Het is een Amerikaan. En het is wel een booming artiest, zoals dat mag heten. Het nummer wat ik zo ga draaien, Ignorance, dat is nog niet zo oud. Maar het is in een recordtempo uitgegroeid tot een van de favoriete nummers tijdens de live shows. En het gaat over de bewuste keuze om je soms af te sluiten voor de overweldigende informatiestroom die we tegenwoordig op ons afkrijgen. Het is puur om mentaal overeind te blijven in een chaotische maatschappij. Hier is Will Slater met het nummer Ignorance.

Nou, Will Slater, een van de artiesten die ook het komende november op het Take Root Festival in Groningen staat. En ja, dat wordt altijd weer de gepuzzel. Maar als ik dit zou horen, ja, dan zou ik hem ook wel willen zien en horen. Volgende nummer, dat is van een dame die heet Bella White. Ze is geboren in Calgary. Maar ze is bekend geworden van traditionele bluegrass geluid. Maar ze wilde meer. En daardoor is ze verhuisd naar New Orleans. En daar is ze gefascineerd geraakt door we kennen allemaal deze broeierige muzikale sfeer. Dat heeft geresulteerd in het nummer A Sign in the Weather. Het is een gloednieuw album. En we gaan luisteren naar het nummer Trouble.

Jongen, wat kun je heerlijk wegdromen bij in plaats, zeg. Deze Bella White met Trouble. Met zo'n heerlijk jankende steelgitaar erin. Je bent even in een heel andere wereld. Maar goed, dat kan niet altijd, want er zijn meer nummers die voorbij moeten komen. Ik heb het eerste uurtje er nog maar op. Ik heb nog een uurtje te gaan, maar dat is helemaal geen probleem. Ik zei het al, Dutch Country. Ja, en ik heb nu een nummer in de aanbieding. Dat is Op en Top Country. En het is een van de allergrootste hits in Nederland ooit geweest. Het nummer is dit jaar 50 jaar oud. En het is niet alleen een grote hit geweest in Nederland en Duitsland. Maar zelfs in Engeland. Wereldwijd heeft het 5 tot 7 miljoen singles zijn er verkocht van dit nummer. En ja, het gaat om een band. Die hebben toen in de tijd, in 1976, hebben ze zelfs nog een tijdje ABBA van de nummer 1 afgehouden met Dancing Queen. En dan denk je, god. Waar heeft die vent het over? Welke muziek heeft hij het dan over? Maar misschien weet je het ook wel. Er zitten drie zussen in de band. Die allemaal dus dezelfde achternaam hebben. En dat zijn Marianne, Betty en Tony. Hun oorspronkelijke achternaam is Kowalczyk. Maar die ene Tony die kennen we ook wel met de achternaam Willet. En ze zitten in Pussycat. En dan heb ik het over...

Ja, dat verwacht je misschien in een Roots Rock Radio, hè, maar daar zijn we ook niet te beroerd voor om Pussycat te draaien met een ja, toch een allergrootste hit, Mississippi. En dan gaan we van... nee, ga eerst even een verzoekje draaien. Ik wil net zeggen, dan gaan we naar het volgende artiest. Ja, we gaan ook wel naar de volgende artiest. Maar ik ga even, ook even opzoeken. Albert heeft hem aangevraagd. Albert Beukema uit Meppel. Hij zegt graag aandacht voor de Amerikanen en folk rockband Breakfield. De naam is afgeleid van een weg op het Cumberland Plateau in Tennessee, waar de bandleden veel tijd doorbrachten in de bossen. Hun muziek varieert van country rock anthems tot intieme ballads. Van hun album Dusk uit 2023 graag de song Young Forever. Albert, dat doen we.

Ja, Breakfield met het nummer Young Forever. Een verzoekje van Albert Beukema uit Meppel. Volgende week niet, maar die week daarna, dan zie ik Eppe eindelijk eens een keer weer terug. En waar ontmoeten we elkaar? Niet in de studio. Nee, we moeten elkaar waarschijnlijk voor de deuren van... waar is het? Nou, het is ergens in Rotterdam. De Doelen in Rotterdam. Want daar treedt die avond John Hyatt op. En dat is iets waar ik echt enorm naar uitkijk. Sowieso om de vakantieverhalen van Eppe en Anje te horen, maar zeker ook voor het farewell concert van deze John Hyatt. En dan zal hij ook vast wel het volgende nummer spelen, Georgia Ray. Vroege jaren 80, hij was zijn alcohol en drugs verslaving, de baas. Zijn tweede vrouw heeft zelfmoord gepleegd. Hij was een platencontract kwijt. En in 88 was hij eindelijk weer clean, gelukkig getrouwd en opnieuw vader. En die levensvreugde, die hoor je uit het nummer. En die gaat over zijn dochter Georgia Ray Hyatt. Het is een live opname uit 1988. Opgenomen in het National Arts Center in Ottawa, Canada. Ik heb er wel eens voor gestaan. Ik ben er nog nooit in geweest. En zeker niet tijdens dit concert, helaas. Maar het schijnt een zeer befaamd live optreden te zijn van John Hyatt en de Goners.

blijdschap en vreugde dat klinkt door in deze uitvoering van zijn nummer van het album Slow Turning, het nummer Georgia Ray. Opgenomen in Ottawa in 1988. Hij moet er zelf om lachen. Jazeker. En dan gaan we nu... Ik zet die even stop. We gaan verder met nog een artiest die dit jaar op het Take Root Festival komt. Twee weken geleden is de lijst weer aangevuld met tal van namen. En daar stond ook op de naam van Henry Wagons. Ik mag misschien wel zeggen dat het een collega van is. Van hij heeft een nationaal radioprogramma, Tower of Song. En dat is een enige Australische radioshow die volledig gewijd is aan Amerikanen en alt-country. En daar is hij vaak op te beluisteren. Zijn muziek, luister erna en zijn stem dan. Hij wordt vergeleken wel met Nick Cave, Scott Walker en Johnny Cash. Hij heeft een samenwerking aangegaan met een dame die heet Queenie. En die Queenie, wat had ik daar nou voor? Even kijken hoor, wat had ik daarover gevonden? Nee, had ik niks over gevonden. Dan heb ik me verbeeld. Goed, we gaan luisteren naar het nummer Big City Blues van Henry Wagons en samen met Queenie.

Ja, Big City Blues van Henry Wagons te zien dit jaar op het Take Root Festival in Groningen. Ja, en overdag, morgens vroeg luister ik meestal even naar Radio 5 tot een uur of 12. En dan komt er heel veel van die, wat ik dan noem, Hollandstalige shit voorbij. Daar ben ik geen fan van, dus daar hoef je niet naar te luisteren. En dan schakel ik wat over op buitenlandse zenders. Ik kom vaak toch ook bij een zender terecht uit Texas, New Braunfels, kom ik uit. En heerlijke muziek draaien ze. En daar hoorde ik vorige week dit nummer... Sorry. Hoorde ik vorige week dit nummer van Slade Cleaves voorbij komen. En het heet Texas Love Song.

heerlijke Texaanse love song, Texas love song van Slade Cleaves. Ja, en het, zo straks draaide ik een gigantische topper, Nederlandse country hit van 50 jaar geleden. En het volgende nummer is nog ouder, maar het was ook een zeer, zeer grote hit hier in Nederland. De zangeres die heette Ineke Schenkekan en de zanger was onder andere Ruud Hermans. Nou, dat is wel een hele bekende naam. Hij heeft ook een radioprogramma's heeft deze man gehad en ik heb hem ook verderop, ik weet niet of het er nog aan toe komt, in het programma staan, maar dan met een andere grote Nederlandse ster uit de countrywereld. Maar ik heb het over de band, de Tumbleweeds. En ja, vrouwtje, hij stond er al in hoor. Maar speciaal voor jou doe ik net alsof ik hem voor jou draai. Somewhere Between.

Ik had hem blijkbaar niet goed genoeg beluisterd, maar was een zeer duidelijk herkenbaar wel. Het nummer geschreven natuurlijk door Merle Haggard, Somewhere Between. En we gaan gewoon het tempo even heerlijk opvoeren. En we krijgen nu een stukje Southern Rock, Country Rock in optima forma. Dickie Betts en Greg Allman, nou dan weet je het waar ik het over heb. De Allman Brothers Band, en die gaan voor ons spelen Ramblin' Man. Yeehaw!

Elmer Brothers Band met Ramblin' Man. En dan gaan we nu van de zon over grote highways in het diepe zuiden van Amerika. En dan schakelen we direct over naar de mistige straten van Ierland. Twee compleet verschillende werelden, maar vanavond verbonden door één en dezelfde rusteloze ziel. Waar die Elmer Brothers Band ons zojuist nog trakteerde op de ultieme ronkende rockvrijheid van de reizende man, laat Glenn Hansard ons nu de rauwe, melancholische keerzijde van diezelfde medaille horen. De gitaren maken plaats voor aanzwellende blazers en Ierse passie. We gaan van de ene zwerver naar de andere. Dit is Didn't He Ramble?

Ja, gitaar spelen, dat hoef je ze niet meer te leren. Greg Allman en Dwayne Betts, ja, nu doen ze het niet meer. Maar toen in de tijd, in 1973, als de beste.

Ja, ik heb even visite in de studio. Oud-collega van de omroep. Wolbert is hier even naast. En ja, dan kletsen ze gelijk een hele pijp vol natuurlijk. Maar in de tussentijd hoorde je Linda Perry, zoals hoe je de frontvrouw van For Non Blancs. We gaan weer verder met een stukje ja, Nederlandse country. De band CCC Incorporated. Het nummer komt uit 1973. Dus ja, ik zit echt in de oude Nederlandse klassieke country muziek. En ze zingen het nummer Castle in Spain. Ja.

Ja, dit was Castle in Spain. Een stukje ja, toch wel onvervalste Hollandse country muziek. En dan gaan we van de country naar een beetje ja, Social Distortion heet het. Heet de band. En die hebben onlangs een nieuw album uitgebracht. Born to Kill. En Social Distortion, dat is een band rondom de zanger Mike Ness. En ja, die hebben wel een beetje in de punk en de hard rock hoek gezeten. Maar de laatste jaren sluipt er toch een beetje meer country Americana in. En hij is zelf ja, behoorlijk ziek geweest. Hij heeft kanker gehad. Hij heeft een rotperiode achter de rug. Maar hij is weer genezen verklaard. Voor zolang als het duurt natuurlijk. Bij zoiets. En hij heeft weer genoeg lust en levenslust om muziek te maken. En ze hebben een album uitgebracht. En van dat album gaan we luisteren naar Crazy Dreamer.

Feels So Right. Ja, dat Walbert hier even in de studio is. Feels So Right. En daarover zong Alabama, het nummer. Goed, ik had zo net gezegd, de Ruud Hermans heb ik nog eentje van staan. Samen met Dick van Altena heb ik hem. En het is het nummer Turn Out The Light And Love Me Tonight.

prachtig. Ik heb deze twee mensen een keer live gezien bij ons in het dorp op een zondagmiddag. Wat een prachtig concert was dat. Lonely Two, onder die naam treden ze op. Goed, ik heb er nog eentje klaarstaan. Ik ga hem niet helemaal draaien, maar dat hoeft ook niet. Jullie kennen het nummer allemaal. Glen Campbell, Wichita Lineman.

0: Ja, met Wichita Lineman van Glen Campbell laat ik jullie achter. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. Ik geef jullie over zometeen in de handen van Bas en Mike deze keer. Michel kan niet, die had andere zaken. Maar Mike die pakt dat prima op. Mike is van zondagavond schoolminder. Maar samen met Bas doen ze vanavond bijna weekend. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. Ik ben de volgende week weer nog steeds alleen. Hoe het komt hebben wel weer. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
1: Luister volgende week ook weer naar Dick en Eppe aan Roots Rock Radio.

0: het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Michel en Bas. Van Erg even niet.
1: Nee, klopt.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is donderdag 18 juni en ja, bijna weekend. Maar zonder Michel vandaag, maar wel met...
1: Met Mike.
0: Ja, ja, Mike. Gezellig. Even van de zondagavond naar de donderdagavond.
1: Ja, even een verrassing.
0: Ja, Michel heeft het druk.
1: Ja. Ik heb het ook druk.
0: Ja, je bent ook een drukke man. Ik moest je gewoon ophouden van het werk, hè?
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: En gelijk doen. Dat is ook mijn leven.
1: Ja, ik kan maar beter doorgaan. Als je gaat stilzitten op de bank, dan ben je zo vertrokken.
0: En dan is zo vertrokken. Ja. En het is een warme dag, hè? Een beetje klammig, vieze dagje.
1: Het is hier ook een beetje
0: ja, het is de deurtje straks maar even open. Ja,
1: Dick heeft hier hard gewerkt.
0: Ja,
1: daarom is het hier warm.
0: Dick ook. Dat is ook het allermooiste voorprogramma wat je kan hebben. 2 uur lang voorprogramma van ons weekend, van bijna weekend.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Roots Rock Radio. Ja. Altijd nog even zonder appen, hè?
1: Nou, maar die is nog even weg, hoor.
0: Die is nog even lekker op vakantie. Dat gunnen we hem natuurlijk ook. En ja, we openen met The Cure en daar kregen we natuurlijk ook wel een opmerking over. Want Wolbert was in de studio en die hoorde de eerste klanken en die zei... Hey, The Cure, ja, jij kende dat. Goeie muziek. Dat was A Forest uit 1980 voor de... hoe heet het spelletje? Dat je jaartalletjes moet raden.
1: Popquiz. Nee, hoe heet dat nou?
0: Hitster. Ja. Ja. Ja, nou ja. De volgende staat klaar. Simply Red Stars. En we hebben een bomvolle show, hè?
1: Ja, ja, we moeten er
0: straks wel meer.
1: Ja,
0: Simply Red Stars.

0: Ja, ik ben er niet gewend. Iemand die de jingles bedient. Nee. Ik vind het wel moe, hoor.
1: Nee, ja, maar zondags met Benny verdelen wij de boel zo. Eén aan de ene kant, een ander aan de andere kant. Want in het begin vergaten wij altijd het achtergrondmuziekje.
0: Oh ja.
1: Dus nou ben je er altijd van verzekerd. Of we hadden de microfoons nog aanstaan.
0: Oh ja, dat hebben we ook wel eens gehad. Ja, of niet aanstaan hebben we ook wel eens gehad. Heel vooral, en niet op de radio. Dat is ja, nee, wij hebben dat dan meer verdeeld in de ene doet, nou ja, een beetje dom voor zich uitkijken.
1: Ja.
0: En de andere die bedient de knop.
1: Nou ja.
0: Maar dit is ook wel leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nog een vraagje. Ken jij Franz Ferdinand?
1: Nee.
0: De band?
1: Nee.
0: Terwijl te verstaan, niet de Oostenrijkse miljonair.
1: Maar die ken ik ook niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Geen familie dus?
1: Nee.
0: Franz Ferdinand.
1: Ja, niet van mij in ieder geval.
0: Van de band. Nou, een Schotse band, opgericht 2001. Ja, kom uit de Glasgow. Ja, meer heb ik ook niet over te vertellen.
1: Dat vind ik al heel wat. Zo, ja. Zonder papier.
0: Zonder papier uit het hoofd, hè?
1: Ja.
0: Maar over de volgende had jij wat. Helena Fischer zou bij ons niet zo snel in het programma... komt niet zo snel bij ons.
1: Ja, bij ons altijd wel. Maar nou, we zaten even te kijken van... Nou, we hebben nog wat leuke nummers. En is er nog wat in het nieuws? Nou, er was dus in het nieuws dat Helena Fischer... die geeft straks Wauw in Ahoy een concert geven... En daar passen ongeveer 56.000 mensen in. Want ze zit 20 jaar in het vak. Maar het wordt verplaatst naar het Gelderdoom. En daar kunnen 41.000 in. Maar het is verder niet bekend waarom.
0: Oeh, nou. Misschien dat...
1: Eén is twee.
0: Ja, misschien wat minder kaartjes verkopen.
1: Ja.
0: Is Helene Fischer dan een beetje oud?
1: Ja, volgens mij niet. Voor mij wordt ze alleen maar populairder.
0: Voor mij dit nummer, dat we meteen gaan draaien, dat kent ook iedereen. Dat zingt iedereen mee.
1: Ja. Van oud tot jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ja.
0: Ademloos. Nou, ja. Ik doe mijn koptelefoon even af. Ga maar anders doen.
1: En dan ga ik wel zingen.
0: Nee, ga jij maar zingen. Komt-ie.

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee. Bijna Weekend met
1: Bas en Michel. Je bent ook de man die de jingles heeft gemaakt, hè?
2: Ja, maar dit was nog wel in mijn begintijd. Want, ja. Het is nog wel aardig Engels accenten.
1: Ja, maar het wordt beter, hè? Binnenkort dan komen we gewoon eens in bij jou. We zijn straks 6 weken met vakantie.
2: Ja, dan hebben jullie vast wel een keer tijd om gewoon gezellig een keer langs te komen.
1: Kom ik bij jou langs.
2: En dan gaan we eens even bezig.
1: Dan kom ik zeker bij jou langs. Hey, we hadden net een bonnetje gepakt.
2: Ja.
1: Ja. René Verhoeven.
2: Ja, waarom
1: René
2: hadden we die?
1: René Verhoeven, die had ook wat, hè?
2: Ja, die wordt straks, of hij is al 65, of hij wordt 65, maar in december heeft hij concerten ter nagedacht. Dus ja, zijn 65ste verjaardag.
1: Oh ja, dat was het, ja. Oh, kijk. Ja, nou zo, ja.
2: Mag hij wel in Ahoy of de Kuiper? Ik weet het niet.
1: Oh, maar ik denk dat die René Verhoeven, die heeft wel een redelijke staat van dienst, toch?
2: Ja, ja. Ja.
1: Dus die krijgt de arena ook wel vol.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat wil je niet spelen, maar het is wel leuk.
2: Sommigen wel. Ja, af en toe moet je er wel eens een keer verplicht heen.
1: Ik niet, hoor.
2: Nee, ga je dan niet heen? Uitwedstrijd? Oké. Okay.
1: Nee, hoor.
2: Oké.
1: Okay. Ik heb niks met de arena. Volg je het voetbal trouwens een beetje?

0: komt. Om een uur of zes, half zes. En dat er voetbal op tv is.
1: Oh ja, dat is
0: was Oostenrijk tegen Saudi-Arabië, zo weet ik een van die.
1: Oké.
0: En dan denk ik, hé, hey, nou, onder het ontbijt live voetbal. Heeft ook zijn voordelen.
1: Ja.
0: Mike, we moeten ook nog iemand bellen straks.
1: Oh ja, dat vertelde je.
0: Ja. Dat gaan we straks even regelen. Dus dat doen we naar dit blokje. Hoop ik dat wij dan de heren van de grasbaanrace in Buffalo.
1: Ja.
0: Sidmeyer-race is sorry. Grasbaanrace. Ja, dat is wat anders.
1: Ja, dat is wat anders. Dat is op een motor. Maar dat
0: ja.
1: is op een,
0: dit Sidmeyer-race.
1: Is op een, Sidmeyer-race.
0: Ja. En voor mij hadden ze wat nieuws. Dus ik, die gaan we zo even bellen. En ja, eerst gaan wij dan verder naar de Queens of the Stone Age. Ja, ook alweer uit 2002. Voor mij iets eerder. Ik ga even mijn kaarten van Hitster erbij pakken. En dan zoeken we die op.

0: Muse, Super Black Hole.
1: Ja.
0: Die Muse die komt naar Nederland.
2: Nou, het nummer zei me niks en Muse zegt mij ook niks.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oh, ik weet dat er morgen mensen klaar zitten om kaartjes te kopen. Ik zit in de knup, jongens. Dit is toch verschrikkelijk. En we hebben iemand ook aan de telefoon hangen, dat moet ook even regelen. Ik zit vreselijk in de knup.
2: Ja,
0: daar ben ik weer uit. Even kijken, dan moet dat even die zo en dan doen we die on. En als het goed is, hebben we daar dan hangen. Henk.
3: Ja.
0: Goedenavond, Henk. Ik zit
3: hier. Hoe is nou dan?
0: Een klein beetje harder. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed, ja, met jou.
3: Man. Ja, lekker man. Ik ben nog helemaal onderweg, maar ik ben bijna thuis, dus dat is lekker.
0: Ik wou zeggen, wel naar huis toch?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Wordt altijd.
2: Het klinkt alsof je op de grasmaaier zit.
0: Ja.
3: Nou ja, was het maar wel. Was het maar geen leugen, maar nee, toch niet.
0: Nee?
3: Nee, dat nog niet. Maar ik moet er nog wel even mee bezig, want ik heb thuis een grasmaaier staan, die moet nog even ombouwen. Dus dat moet nog even klaargemaakt worden.
0: Dan moet jij wel opschieten, heb ik gehoord.
3: Ja, ja, ja, 4 juli hè, dan is de grote dag weer.
0: Ik hoor dat. Ik zie overal prachtige banners staan. En daar dacht ik, ik moet jou van de week maar eens even bellen. Of we het daar even over kunnen hebben. Want,
3: ja, natuurlijk.
0: Kan ik me nog opgeven?
3: Ja, je kan je nog opgeven tot zondag. Het is al lekker vol. Dus dat gaat echt hartstikke goed. Maar er is nog wel wat ruimte. En zeker in de schuurklasse, dat vind ik zelf het leukste. Dat is echt gewoon de lekkere standaard schuurding. Je trekt je maaier uit de schuur, je sleutelt je maaidek eronder weg. En je gaat gewoon meerijden. Het enige wat je mag doen is je toeren iets omhoog. En je mag iets aan je overbrenging doen. En that's it.
0: Oh, maar het moet wel echt een zitmaaier zijn, hè? Niet mijn duwmaaier, die zelf een aangedreven duwmaaier met een stoel erop. Of mag dat ook?
3: Ja, zeker, dat mag ook, maar dan rij je mee in de barrelklasse.
0: Oh, dat wordt wel helemaal...
3: Ja, maar de barrelklasse gaat meer op originaliteit. Nou ja, als ik jou met zo'n duwmaaier voorbij zie komen, dan weet ik zeker, dan win jij.
0: Ja, dat, nou ja, dan je deg me wel uit.
3: Ja, nou dat is... Ja, ik heb al hele leuke dingetjes voorbij zien komen voor de barrelklasse. Ook echt, dat is allemaal zelfbouwdingetjes. Vorig jaar reed er ook een of andere rare ton rond met een scooter erin gebouwd. En het was, dat is echt lach, is dat.
0: Een rovertuut, zeg maar.
3: Alsjeblieft.
0: Zo.
3: Alsjeblieft.
0: En,
3: dus dat wordt weer een groot feest. En we kunnen dat zondagavond kunnen ze nog opgeven. We zitten nu op om en nabij de 70 deelnemers op de hele dag. Dus het wordt echt weer hartstikke leuk.
0: En hoeveel kunnen er ongeveer meedoen?
3: Nou ja, het hangt een beetje vanaf. Maar de schuur durf ik wel wat meer in de baan te doen. De snelheden liggen wat lager. Ik heb natuurlijk ook de specials. Ja, die mannen die gaan richting de 120, 140 kilometer per uur.
0: Zo.
3: Ja, dan moet je toch even kijken dat je daar wat minder in de baan doet. Maar ja, dan maak je gewoon wat meer groepjes, zeg maar. Dus ja, dan duurt de dag wat langer, maar dan hebben we nog meer lol.
0: Maar als ik nog aan zo'n special grasmaaier moet beginnen, dat is wat aan de later kan, denk ik.
3: Dat wordt hem niet meer hoor. Als jij daar nog, dan moet je al eentje klaarkopen en dan moet je hem al en dan moet je er nog op durven rijden ook nog. Want dat is echt, dat zijn gewoon moordmachines eigenlijk. Maar dat is dat gaat wel hard. Dat gaat hard.
0: Nou ja,
3: maar de schuurklasse kun je nog wel voor verzinnen. En barrelklasse, ja, dat kan altijd. Dat is altijd leuk. Is echt,
0: Volgens mij kun jij hier wel een hele avond over praten, of niet, Henk?
3: Nou, daar hou ik wel vol, dat is geen probleem.
0: Moeten we dat dan niet gewoon even afspreken?
3: Nou, dat kunnen we best doen. Dat kunnen we best doen.
0: Want toevallig hebben wij nog wel een gaatje over 2 weken.
3: Dat is leuk, dat is leuk. Dan doen we dat net even voor het evenement aan.
0: Nou, dat dacht ik, want dat past dan mooi. Dan kunnen mensen vrijdag nog wat creatief sleutelen en dan zaterdag de baan op.
3: Ja, nou, dat is toch perfect. En dan weten we ook helemaal de hele dagindeling, weten we precies wat er allemaal komt. Want er komen natuurlijk allemaal side dingetjes komen erbij, komen springkussens en dat soort dingen. Dus het wordt weer één grote gezelligheid die hele dag.
0: Ah, dan moeten we dat gewoon afspreken. Dan moet gaan over 2 weken kom jij gewoon even hier.
3: Ja, weet je wat ik doe? Neem ik onze voorzitter even mee.
0: Lijkt me gezellig.
3: Die wil ook altijd wel een beetje, die houdt ook wel van een praatje draaien en zo. Neem die even mee gezellig.
0: Nou,
3: gaan we doen.
0: Lijkt me hartstikke goed. Dan is dat bij deze afgesproken. En dus voor de mensen die nog wat in de schuur hebben staan, die nog denken, hey, dit is een mooie uitdaging. Het is allemaal lekker in de buurt, allemaal op het Hoge Land. Buffalo, je kan je nog opgeven. Zit maaier eens.
2: Ja, en als je warming up wilt doen met de grasmaaiers, mag bij mij achter in de tuin.
0: Ja.
2: Ja, ik heb wel een redelijke tuin.
0: Maar dan moet het dek er wel aan.
2: Ja, dan moet het dek er wel aan.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou.
3: Ja, maar dat wordt echt hartstikke leuk. Dus ja, nee, net wat je zegt, Bas, als je dan denkt van lijkt me een keer leuk om mee te doen. Met de schuurklasse kun je altijd meedoen. En het is altijd leuk, het is altijd gezellig. Reglementen staan allemaal wel on-site. Nou, en geef je nog even op voor zondag, dan kun je nog meedoen. Hartstikke leuk.
0: Dat kan op de website.
3: Op de website staat alles uitgelegd van Zit Maaier Race Hoge Land, ZHB, Buffalo. Dus dat is. Dat wordt weer één groot feest. Wat dat weer.
0: Dus even googelen.
3: Juist, en het leuke is ook, stel je voor, je maaier gaat stuk. De buurman die heeft altijd iets bij zich. En dan gaat hij weer meerijden. Die jongen van mij die rijdt ook. Wij zijn laatst ook in Twente geweest. En hij had geen bodyprotectie en dat moest hij eigenlijk wel hebben. Nou, dan is er wel iemand die geeft hem dat even en jij gaat rijden.
0: Ik hoor het wel hier. Daar kunnen we de avond over vullen. Gaan we doen.
3: Ja, gaan we zeker doen.
0: Henk, de afspraak staat. Ik zie je over 2 weken. Ik denk al wel eerder. Maar hier over 2 weken in de studio. En dan,
3: gaan we dan even gezellig even zitten.
0: Lijkt me gezellig. Nou, bedankt. En succes nog even met de voorbereiding.
3: Ja. Helemaal goed. En jullie dan, ook nog even succes daar, hè?
0: Komt helemaal goed. Yes.
3: Toppie.
0: Yo, hoi hoi.
3: Yo, mooi mooi.
0: Doet hij het? We krijgen geen muziek hier, hè?
2: Nee.
0: Dit is toch ook weer wat? Dit is toch ook weer wat? Nou, dan moeten we maar naar ABBA. Want daar ga je dan daarna nog wat over vertellen?
2: Ja, ABBA. Zullen we dat daarna doen?
0: Dan doen we daarna.

0: Ben je een beetje ABBA-fan?
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Take a chance.
1: Ja, dat komt dat ik vroeger altijd naar een voetbaltraining ging als F'je, zeg maar. En degene die reed, die had altijd ABBA erin zitten. Dus,
0: een beetje guilty pleasure.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, ja, eigenlijk.
1: Maar dat zijn van die nummers die blijven altijd, volgens mij.
0: Ja, ja, ABBA is tijdloos.
1: Ja.
0: En ik, dat merk ik een beetje aan de kinderen, het komt ook allemaal een beetje terug.
1: Ja.
0: Inderdaad, ABBA hoor je dan zie je dan ook wel vaak op die TikTok-filmpjes en ja, op het achtergrondje.
1: Klopt.
0: En,
1: klopt.
0: Zo kwam mijn oudste laatst met David Bowie. Kun je David Bowie een keer draaien?
1: Ja.
0: Ja, dat wil ik wel, ja. Ja, nou ja, dus het hartstikke leuk. Hè. Dus die oude muziek die blijft zo toch een beetje in bij de jeugd. En ook bij ons dan.
1: Ja, wij zijn ook nog jeugd.
0: Hoor. Zo is dat, zo is dat.
1: En
0: was er ook nog ABBA nieuws?
1: Nou, daarvoor gaan we hem erin tussen staan.
0: Ja.
1: er is in Brabant een carnavalsband. En dan moet ik even goed kijken. De Kapotte Kachels.
0: Zo.
1: Ja, en die hebben op dit nummer hebben ze een koffer gemaakt. En dat heette Dikke Pants.
0: Oh ja, Dikke Pants. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Dus, maar daar was ABBA niet van geniet. En er was van de week een rechtszaak van.
0: Oh.
1: Uitkomst weet ik niet. Het zal nog wel even duren.
0: Dat, zal, ja,
1: dat duurt allemaal wel, maar ja. Ze werden zelfs van Spotify afgehaald met dat nummer en alles.
0: O oh,
1: ja.
0: Jee.
1: Ja.
0: O oh, jee.
1: Dus vandaar. En dan doen we het origineel er even in.
0: Ja. Ja. Nou ja, ABBA heeft weer wat centjes erbij. Zo werkt het ook, hè. Al gedraaid en allemaal goed voor de portemonnee.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Ja. Dus zit er weer bij. En heb je zien de volgende? Die was ook uit jouw kokertje. Uit jouw,
1: ja, die ook, maar... Ik vind die andere leuker eigenlijk.
0: Oh ja, die wou jij ook graag.
1: Ja, nou ja, dat was altijd zo'n programma op televisie. En dat was ook met René Leblanc. Ken je die?
0: Ja, nou weet je, het hele Nederlandstalige genre zegt mij niet zo heel veel. Maar ik begreep van jou, dit
1: nou
0: wordt
1: ja, en
0: de hit.
1: Deze heet Rutger, moet ik even goed kijken. Rutger van Barneveld. En die zat ook in dat programma. Maar het lijkt nou dat hij echt een hit gaat scoren.
0: En dit wordt
1: jij
0: dus...
1: hebt hem nog niet gehoord, maar
0: nee.
1: Ik hoor hem al. Ik zie hem op TikTok voorbij en ik zie hem op Facebook voorbij en ik zie hem op televisie voorbij. En er zit een refreintje in. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Dat zijn drie sets. En daar wordt al op festivals enzovoort grandioos meegezongen. Dus ik denk dat dit de zomerhit van deze zomer wordt.
0: Een beetje zoals Gasolina vorig jaar.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik doe hem aan en dan komt dat helemaal goed. Oh, er is inderdaad wel wat... Het feesterig zit er al in.

0: Ik begrijp het wel. De zon zien zakken in de zee.
1: Dan lopen we weer de hele zomer de zon zien zakken in de zee te zingen.
0: Dat denk ik wel, ja. Ja. Dat denk ik wel. We moeten een beetje tempo maken. Want wij moeten... Het is bijna 10 uur.
1: Ja. En dit is een verdrietig nieuws.
0: Het is verdrietig nummer.
1: De zanger van deze band, Chicago. De zanger, toch?
0: Ja.
1: Ja, die is overleden. 81 aan mijn hoofd.

0: Bas en Michel.
1: Had wel lang outro, hoor, dat nummer.
2: Ja, ja, ja. Ja, maar het was te mooi om niet te laten horen. Maar ja, ik maakte een foutje. Ik zei de zanger. De band heeft inmiddels al wel 2 of 3 zangers versleten. Maar dit was de originele oprichter. Walter heette die. De achternaam spreek ik niet uit, omdat het een hele moeilijke achternaam.
1: Oké. Okay.
2: Maar die is overleden op 81-jarige leeftijd. De medeoprichter is het. En hij deed de saxofoon en de blokfluit. En de...
1: Oh, een beetje de blazer, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Ja, hij blazer. Blaast niet meer zo hoog van de...
1: Hij blaast nu niet meer zo hoog van de toren. Nee. Ik moet even kijken, want die gaat... Ja, ging een beetje... Oeh, hij doet... Hij doet een beetje gek.
2: Ja?
1: Ja, maar dit komt helemaal goed.
2: Ja, kijk eens.
1: Nou, we komen 2 uur weer terug, zeker?
2: Ja.
1: Heb je dan zin, hè? Ja?
2: Ja hoor.
1: Oké, okay, tot zo.
3: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Hoogland.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
5: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
4: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
6: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
4: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep het Hoge Land.
7: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
8: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
9: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
8: Technisch Expert Jansen.nl.
10: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
0: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
3: Omroep het Hoge Land.

0: En dat na By The Way van de Red Hot Chili Peppers.
1: Ja.
0: 2001 kwam volgens mij het album uit. Ja, fantastisch. Die heb ik helemaal grijs gedraaid.
2: Oké. Okay.
0: Dat moest toen nog op een cd'tje. In zo'n wiebelige cd-spelertje. Zo'n disc speler in je zak. Op de fiets. Ratel, ratel.
2: Okay.
0: De helft van de tijd hoor je niks.
2: Nou, volgens mij mijn liefde voor de Red Hot Chili Peppers was toen al wel een beetje afgelopen.
0: Afgelopen?
2: Ja.
0: Oh, jammer.
2: Ja.
0: Ik vond dit vond ik een prachtig album.
2: Oké.
0: Okay. Nee,
2: toen ging mijn muziekgenre een andere kant op.
0: Een andere kant. Oh, en mag ik dan vragen aan welke kant?
2: Ja, ik ging toen... Nou, moet ik even kijken. 2001 zei je, hè?
0: Ja.
2: Dat was de Eurowissel, was dat toen. Ja, toen zat ik al meer, ging weer verder terug in de tijd. Ja, dat klinkt raar, maar dan ging ik naar, moet ik even denken, hoe heet die? Billy Ocean en dat soort.
0: Oh ja, je ging echt, ja. Michael gewoon Jackson. Echt terug in de tijd, ja. Oké, okay. Ja.
2: Ja, vreemd hè?
0: Ja, nee, ik bleef gewoon bij de tijd.
2: Ja.
0: Onder andere met dit album, maar heel veel.
2: Ja, maar jij bent ook iets jonger als mij.
0: Ik ben... Ja, daar zullen we het daar niet over hebben, dat we daar leeftijd... Ja,
2: meestal zondags dan zeg ik tegen Benny van, we hebben het over leeftijd, maar dat gaan we nou maar niet doen.
0: Nee?
2: Nee, nah. Nee. Doen we dat niet. Maar jij had wat moois klaarstaan, zag ik.
0: Ja, normaal gesproken, ik ben eigenlijk, doe ik altijd de nieuwe muziek.
2: Ja?
0: Ja, Michel is er vandaag niet. Die hebben helemaal niet gezegd wat hij aan het doen is.
2: Ik weet ook niet wat hij aan het doen is. Hij belde mij en hij zei van, wil je Bas wel helpen? Want hij kan er niet in zijn eentje.
0: Nee, dat klopt.
1: dat zei hij niet.
0: Nou kan ik vrij weinig aan.
2: Maar wil je wel even meegaan, want ik red het niet. Ik zei, natuurlijk.
0: Dat komt omdat hij druk aan het bouwen is.
2: Bouwen? Ja. Wat is hij aan het bouwen?
0: Nou ja, het festival op Rockwell.
2: Oh, zo.
0: En daar is hij heel druk mee.
2: Ja.
0: Ja. Tent is vandaag opgezet.
2: Ja, gelukkig, want morgen hoor ik al...
0: Morgen wordt heel warm, ja.
2: Ja, heel warm en onweer en zo.
0: Ja, vannacht en vanavond ook. Ik kijk even door het raam of het nog droog is.
2: Kijk maar even. Het was net nog droog.
0: Ja, nou, dus dat komt helemaal goed.
2: Mm-hmm.
0: Nee, maar die is de tent staat, de biervaten kunnen aangesloten worden. En dan komt de volgende dame, die komt ook.
2: Ja.
0: Die staat gewoon op het podium volgende week zaterdag.
2: Jij noemde de naam.
0: Bruggetje.
2: Ja, maar ik kende hem niet. En toen zag ik het meisje op de foto. En toen dacht ik, hey, die heb ik op TikTok. Maar die heb ik al een tijdje op TikTok. Want nee, ik denk dat is leuk.
0: Ja.
2: Die kan leuk zingen. Maar dan komt ze dus gewoon naar Rockledice toe.
0: Die komt zeker naar Rockledice. En als jij dan op dat knopje drukt, dan druk je?
2: Die?
0: Deze, ja.
2: Ja, dan doen we dat.
0: En dan doe ik deze. En dan zeggen dat dit Marieke Schenk is met haar nieuwe single van Adrenaline.
2: Ja, die komt hier uit de buurt toch? Tinalo, zei je?
0: Tinalo. En volgende week gewoon te zien in Warfum. En laatst in Waffel Graspop.
2: Ja, maar ik denk dat dit aankomend talent... Ja, het is al talent natuurlijk, maar dat is straks landelijk bekend.
0: Hier gaan wij meer van op.

0: Nou, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind hem lekker. Ja, maar ze kan aardig een stukje zingen.
0: Echt,
1: ja.
0: Echt,
1: voor mij is ze niet zo oud.
0: Nee, dat gaan we volgende week eens even vragen.
1: Ja.
0: Want ja, dit is gewoon leuk.
1: Ja.
0: En mooi uit de buurt. En ik hou er wel van. Talent in de dop.
1: Ja. Ja, misschien wordt dit wel een van de grote artiesten in Nederland.
0: De nieuwe Bente of Maan of...
1: Ja. Ja.
0: Wie weet.
1: Ja.
0: Ik ben wel fan.
1: Ja.
0: Dus als je die live wil zien, haar live wil zien, kan dat volgende week bij jou op Rockmadice. Zaterdagavond.
1: Zaterdagavond. Hoofdpodium natuurlijk.
0: Hoofdpodium, uur of 11:30 uit het hoofd. Zoiets, nou ja, wordt gezellig. Een bruggetje naar de volgende band, die zie jij nooit op een hoofdpodium.
1: Nee.
0: Dat kan ook helemaal niet.
1: Omdat?
0: Dat ze eigenlijk slecht zelf bestaan. Het is een animatie.

0: effectieve band. Gorillaz.
1: Ja, nee, dat is nieuws voor mij. Daar heb je me weer bijgeleerd.
0: Ja.
1: Maar dat is een van de projecten, hebben ze een muziekproject hebben ze opgericht. Maar ja, dat treden dus niet op.
0: Nee.
1: Nou, nee. Heb ik weer geleerd.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Hey, we hadden net al een beetje over het voetballen. In dan voetballen, het WK in het algemeen. Maar hoe denk je dat het Nederlands elftal het gaat doen?
1: Ik denk verrassend goed.
0: Ja?
1: In het begin was het allemaal lyrisch natuurlijk. De beste verdediging, middenveld goed, snelheid voorin. En dan oefenpotjes gingen niet goed. Tegen Japan ging het op zich goed. Stug ploeg.
0: Ja.
1: Ja, verkeerde wisselbeleid, zeggen ze dan. Nou, je weet nooit hoe het gegaan was als dit niet had gegaan.
0: Nee.
1: Gedaan. Dus dat is ook altijd een beetje spannend. Ja, maar ik verwacht dat het goed gaat. Als ik een beetje zo de andere ploegen kijk. Ja.
0: Dus je hebt er wel zin aan?
1: Oh, sowieso vind ik het leuk. Als ze verliezen, ja, dat is jammer. Dat baal je. Maar de spanning is er en daar gaat het om.
0: Sowieso nog twee wedstrijden.
1: Ja, daarom.
0: Sowieso nog twee wedstrijden.
1: Het lijkt me ook heel moeilijk om geen derde te worden. Want als derde ga je ook nog door, volgens mij.
0: De beste nummers drie en dan de beste zes of zo. Nummer drie, zoiets was het, toch?
1: Ja.
0: Je moet je best doen om niet door te gaan. Ja.
1: Nou, bijna wel.
0: Maar Curaçao zal het wat lastig worden, denk ik. 7-1.
1: Ja, het is de eerste wedstrijd. Op zo'n WK, voor de jongens allemaal nieuw. Groot toernooi. Dus misschien kan het wel verrassend worden.
0: Nou ja, ik zag, wat was het? Frankrijk bleef hangen op... Frankrijk won. Wat groot land bleef nou hangen?
1: Spanje
0: bleef 1-1. Hangen op Cap Verde.
1: Of 0-0 was
0: 0-0,
1: het.
0: Ja.
1: Ja, 0-0, ja. Ja, geweldige keeper.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dus het kan heel verrassend worden.
0: Maar goed, dus het kan nog wel met een leuk voetbalnummertje. Dat kan nog wel even.
1: Ja. Dan wil ik niet zeggen dat jij nou het leukste voetbalnummertje hebt uitgekozen die er is.
0: Nee, maar ik dacht, ja, Dick Dakkers.
1: Ja, je had een bruggetje erbij.
0: Ja, voor mij komen die binnenkort hier in de buurt. De Dick Dakkers houden ermee op trouwens.
1: Ja?
0: Ja, het laatste jaar dat zij optreden. Dus,
1: Oké.
0: Ja, dus voor mij zijn ze nog eens in de buurt. Ik heb daar net al eigenlijk te veel reclame voor gemaakt. Maar volgens mij komen ze daar ook.
1: Ja.
0: En zullen ze deze dan
1: komen doen? Ze op de zaterdag of op de zondag?
0: Zaterdag.
1: Ja, want zondags is het meestal ook een beetje...
0: Klopt, maar ze sluiten af op de zaterdag.
1: Oké, okay, ja. Met een feestje.
0: Met een feestje.
1: Ja.
0: Ja. En ik hoop dat ze deze ook doen.
1: Ik hoop dat we deze nog even wel gaan horen.
0: Ik hoop.

0: Misschien moeten we daar ook maar gewoon even een extra jingletje voor maken. Maken.
1: Voor wat?
0: Nou, dat jij...
1: Als ik inval?
0: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon inval.
1: Ja, nou hoor ik iedere keer. Dan gaat Michel met mijn...
0: Jan Eerder van het
1: horen. Ja.
0: Ja. Ben je al een beetje in de oranje stemming nou?
1: Ja, ik was wel aardig in de oranje stemming, maar...
0: Vlaggetjes
1: nou
0: uit.
1: Ik weet, dat is nou ook een wedstrijd, denk ik.
0: Ja, ik kijk even gauw voor jou. Dat kan vast wel even tussendoor, even zien.
1: Dat was, uit Zuid-Afrika heb ik nog een stukje van gezien.
0: Die hebben gelijk gespeeld, zag ik.
1: 1-1, ja.
0: En het is nu Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. En in de 66e minuut nog 0-0.
1: Okay. Ja, dat zijn nou een beetje de tweede wedstrijden voor de pool.
0: Ja, dit is het eerste vandaag, vannacht en vandaag. En, even kijken, want wat hebben we dan vannacht nog? Om 12 uur Canada, Qatar en vannacht om 3 uur Mexico, Zuid-Korea.
1: Dat leek mij wel een mooie wedstrijd. Ja,
0: ja.
1: Maar dat gaan we niet doen.
0: Ja, 3 uur is wel wat vroeg. Moet je vroeger de wekkertje zetten.
1: Ja.
0: Ga ik niet doen.
1: Dan kan ik hem kijken en dan kan ik zo door naar het werk.
0: Ja.
1: Ja, dat gaan we maar niet doen.
0: Nee?
1: Okay. Nee, want het is al laat voor mij. Want normaal lig ik om 9 uur wel op bed, hoor.
0: Oeh.
1: Paar over 9.
0: Zo.
1: Ja.
0: Kijk je nog even
1: televisie? Licht? Ja, dan kijk ik nog wel even televisie. Of ik luister naar jullie natuurlijk.
0: Ja, op de donderdagavond.
1: Ja. Ja,
0: en nou zit je zelf hier.
1: Ja.
0: Nou, wel gezellig toch?
1: Zeker.
0: Voor
1: zeker.
0: Wat
1: anders had ik gewoon de telefoon niet opgenomen natuurlijk.
0: Zo is dat, zo is dat. Hé, de volgende band die staat binnenkort in het Stadspark Summer Live. Summer Stage, zo heet het.
1: Ja.
0: Manfred & Sons, we hebben al twee avonden gehad. Met de kraantje Papi en Snow Patrol. Maar 1 juli.
1: Ja.
0: Manfred & Sons met... die komen daar. Treden gewoon op in ons eigen Stadspark, hè?
1: Ja.
0: Ik ga even heen.
1: Ja?
0: Ja. Ja. Ja, leuk, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ik hoor allemaal goede, leuke berichten van Kraantje Papi en Snow Patrol. Maar daarin hadden ze een dikke regenbui op halverwege de show. Ja.
1: Ja. Ja, dat is vervelend.
0: Dus ik hoop dat het bij ons wat mooier weer wordt. Binnenkort. Dus...
1: Ik gun het je.
0: Ik ook. Ik gun het mezelf ook. Eerst maar eens even luisteren.

0: Kun je een beetje wennen aan onze achtergrondmuziekje?
1: Jawel, hij is wel vrolijk.
0: Ja, wat hebben jullie als achtergrond? Heb je altijd hetzelfde achtergrondmuziekje?
1: Ja, altijd hetzelfde, ja.
0: En ook een beetje trompet en polka-achtig?
1: Nee, het is een beetje kalmer. Ja, iets kalmer. Nee, niet zo vrolijk.
0: We hadden een paar luisteraars, die moesten er wat aan wennen. Die appten daar wel eens over van... Het is niet leuk muziekje. Maar wij houden vol, wij willen gaan voor de herkenbaarheid. Ja,

0: Ik zag ook een andere staan. Zullen we die eens even luisteren?
1: Ja, dat mag eens.
0: Kijk, maar die heb ik ook nog niet gehoord. Even kijken, een goede knopje. Maar die is wel heel smooth.
1: Ja, dit gaat... Die krijgen er altijd een beetje kriebels van.
0: Ja,
1: we hebben ook live tv. We hebben ook breaking news. Als je nieuws hebt, kijk, dat kan met deze. Dan doen we deze gewoon aan.
0: Ja.
1: Oh, zo werkt dat dus niet.
0: Dan moet je die en dan moet je hem aanklikken. Ja.
1: Dus als je nog nieuws hebt...
0: Heb ik nog wat nieuws?
1: Ik las dat de Wiekslag houdt ermee op.
0: Klopt.
1: Je wint ze.
0: Ja.
1: Ja. Jammer. Toch altijd een krantje dat je dacht, hé, ja, nou ja, hij hangt in de beurs en ik blader hem toch altijd even door.
0: Ja.
1: Ja, vind ik, ik mag daar wel over zeggen.
0: Ja, maar voor mij was er nog een blaadje. De Schakel, die stopt er ook mee.
1: Ja.
0: Ja, dat is een Buffalo, toch?
1: Ja, dat kan wel, ja.
0: Ja, die stopt er ook mee.
1: Het zal allemaal wel niet echt meer uit kunnen, die...
0: Maar het is heel veel werk.
1: Ja.
0: Het is echt heel veel werk.
1: Dat zie je bij ons in dorp met Op en Om de Terp.
0: Ja.
1: Ook heel veel werk. En daar moet je een paar goede vrijwilligers voor hebben.
0: Ja, en iedereen heeft het al zo druk.
1: Ja.
0: Als er dan wat weggaat aan vrijwilligers, dan is het lastig om weer wat nieuws te krijgen.
1: Ja, ja. Ja, ik had nog meer nieuws en dat las ik vandaag. En voor mij gaat het er de hele dag al wat over. Ik pak even gauw de site erbij. Dan kan hij wel weer... En dat ging over de kerncentrale in de Eemshaven. Het zal toch niet? Het zal toch niet?
0: Ze beginnen er weer over, toch?
1: Ja, het zal toch niet. We moeten ons wapenen, zeggen ze. Ja.
0: Tegen de kerncentrale. Ja, er zijn mensen die zijn ervoor en zijn er tegen.
1: Ja.
0: Wat is jouw mening? Of mag je geen mening geven?
1: Ja, ik weet niet. Weet je, het heeft een beetje twee dingen. We willen natuurlijk allemaal graag ons stroom. Maar ja, ons net zit ook een beetje vol. Dus we kunnen heel veel stroom produceren. Maar het net kan het eigenlijk al niet eens meer aan. Nee. Als er zo'n mooie dag is volgende week met alle zonnepanelen branden volop. Dan gaat het net...
0: Ja, ik kreeg toevallig van de week een brief dat in 2027... dan stoppen ze met die salderingsregeling.
1: Ja.
0: En ik kreeg die week daarvoor kreeg ik een brief van mijn energieleverancier. Dat ze, of Enexis, of, nou, maakt me niet uit van wie het was. Dat ze, dan kan je een app installeren en dan wordt automatisch je zonnepanelen...
1: Uitgezet.
0: Uitgezet. En dan krijg je ook geld voor.
1: Oké. Oh, die heb ik nog niet.
0: Die brief niet?
1: Nee, die brief heb ik niet.
0: Nee,
1: ik zal daar dan eens even in de brievenbus kijken.
0: Maar dat kan allemaal uit.
1: Dat kan allemaal uit. Maar goed, dus ja, de kerncentrale, ja, ik snap het allemaal, maar moet dat dan weer hier?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, dat zullen ze zeggen, als er ergens anders staat, zullen ze dat ook willen.
1: Ja, klopt ook. Klopt ook. Maar goed, volgens mij hebben we al genoeg. Windmolens, een groot datacenter en het wordt allemaal maar groot. En, dus ja.
0: Ruimte zat, zeggen ze dan.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik wou nog even terug naar het Stadspark, want deze kraantje papje stond er ook. En voor mij was die Joshua van Chef Special was er ook. Maar hij had allemaal gasten. TikTok Tammo was er ook.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Heeft ook een leuk liedje trouwens.
1: Leuk liedje, Lente in Grun.
0: Ja, het is wel zomer, maar het is wel een beetje...
1: Nou ja, ik dacht, we doen gewoon kraantje papje. Ik ben daar wel van. Liefde in de lucht, ja?

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Jeneven aan de bar.
1: Je hebt de achtergrondmuziek. Dan denk ik, zal hem uitdoen.
0: De breking zat er nog aan.
1: Ja, ja. Kijk eens, dat is de goeie.
0: Ja.
1: Lekker nummer.
0: Ja, leuk.
1: TikTok Tomo, daar ben ik sowieso wel een beetje fan van.
0: Goeie artiest. Ja. Mooi bij de buurt, uit de regio.
1: Ja, hij zal wel te duur wezen, maar dat was ook wel voor hier in de buurt, voor het festival waar jij volgende week de hele week zit. Zou dat ook wel wat zijn?
0: Ja, nou ja, ja. Je moet keuzes maken. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus kan niet allemaal.
1: Nee.
0: Maar even kijken, we hadden nog een nummer met een thema. Ja. Of een thema met een nummer.
1: Nou, ja, we hadden een thema en een nummer. Zitmaaier races.
0: Ja.
1: Daar gaan we het al over. Het
0: gaat maar, een beetje over de grasmaaiers vandaag.
1: Ja, want in de gemeente heb je op sommige plekken nou robotgrasmaaiers die het gras maaien.
0: Ja, op de voetbalvelden.
1: Op de voetbalvelden.
0: En die maaien s'avonds en s'nachts. En daar was wat commotie over.
1: Ja, want er lopen natuurlijk ook diertjes s'nachts enzovoort. Ja. Zal dat, denk ik, op het voetbalveld niet zo heel groot zijn dat de kans dat daar een egel of een muis loopt?
0: Ja. Ja, ik weet niet. Ik ben ook geen ecoloog of natuur. Nee, nee. Maar goed, je moet er altijd wel even goed om denken.
1: Ik denk dat er bij mensen thuis een groter probleem is met die grasmaaiers.
0: Ja, dat zijn. Kijk, deze grasmaaiers zijn wel groot. Ja? Ik heb hem toevallig al zien staan bij onze vereniging. Hij is wel groot.
1: Oh, het is niet zo'n kleintje die je.
0: Nee. Hij is wel, een dikke meter. Ook wel anderhalf, denk ik.
1: Oké. Okay. Dus, anders maaide de gemeente ook altijd. Dat doen de clubs niet zelf.
0: Nee, nou, sommige clubs wel, denk ik. Maar de meeste die nu een robotmaaier hebben, dat deed de gemeente. En nu doet de robot dat.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Er hoeft niemand meer heen. Kan elke dag maaien. En maar doet dat dus s'nachts.
1: Ja, oké.
0: Okay. S'avonds, s'nachts. Als er nodig is. Ja, nou ja. En daar hadden wij de robot. Hadden we daarvoor bedacht.
1: Ja, het nummer zei me niks.
0: Mij ook niet.
1: De band wel, Tietjen.
0: Ja, nou ja, daar ging, toen ik hem hoorde, even ging kijken naar de band, toen dacht ik, oh ja, heb ik wel ergens ver in een laadje zit hij.
1: Toevallig komt hij voor mij, de band komt zondag ook nog bij ons in het programma voor, want we hebben het over de 70 jaren.
0: Ja, kijk, dus, en 79.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik weer luisteren zondag.
1: Ja, zeker. Dat is alleen maar 70 jaren en dan alleen maar zangeressen. En hij is samengesteld door iemand, maar dat gaan we dan wel noemen. Speciaal voor ons.
0: Ik heb dan een barbecue, maar ik doe gewoon de radio aan.
1: Jazeker.
0: Die doen we dan aan. Ja. Nou, en deze erbij. Ik ben benieuwd. De robot.

0: Een lange versie van... Van David Bowie.
1: Dat was heel lang, want ik begon al doorheen te praten.
0: Ja. Het was nog niet afgelopen.
1: Mijn spanningsboog was al een beetje weg.
0: Was al op?
1: Ja.
0: Pik, we hadden het even over Clocks van Coldplay. En ik zei, daar is ook een mooie...
1: Kijk eens.
0: Salsa nummertje van.
1: Ja. Klinkt lekker.
0: Dat is deze. Ook wel leuk als achtergrondmuziekje. Want eigenlijk hadden we niet echt meer tijd om nog een heel nummer te draaien.
1: Nee, dat is wel jammer.
0: Ik vind het een jammer om één af te kappen.
1: Ja. Dit klinkt wel goed.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja, die gooi ik ook in mijn playlist. Dacht ik.
0: Ja. En jammer dat ze door ons heen zingen.
1: Ja.
0: Moet ze niet doen.
1: Nee.
0: Maar Mike, mag ik jou bedanken voor deze week?
1: Ja.
0: Steun me naartoe vandaag.
1: Deze avond. Ja. Ja. Ja. Ja, leuk. Heel anders.
0: Ja.
1: Ja, hele andere muziekkeuzes en andere praat. Ja, ik vind het wel leuk.
0: Nou, mooi. Voor herhaling vatbaar dus. Dat
1: gaan we zeker een keer doen.
0: Top. En zondag, 70's.
1: Ja. 70's, powervrouwen eigenlijk. Hè. Dat zijn allemaal vrouwen. Die zingen uit de jaren 70. Er zitten ook een paar onbekende nummers van mij bij. Die heb ik inmiddels al wel geluisterd. Maar alle nummers zijn samengesteld door een luisteraar.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik ga luisteren, wat ik al zei... Dat doe ik tijdens de barbecue. En wij zijn er volgende week even niet. Ja. Wij hebben even een weekje wat anders. Ik moet een pubquiz prijs in de wacht zien te slepen. En ik denk dat het wel gaat lukken.
1: Succes.
0: Dankjewel. En wij zijn over twee weekjes terug met de Zitmaier mannen. Tot volgende keer. Goed weekend. Altijd bij de hand.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: wou ik dat het anders was, maar vaker is het best zo. Stel nou dat ik alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was. Of zelfs niet waar ik moest zijn. Dus wat komen gaat, het moet zijn.
1: Mooi, het leven is zo onverwacht, het kan lopen. Zo voorspelbaar zijn we zelf, daarom lach ik naar boven. En ben ik dankbaar voor hetgeen wat op mijn pad is gekomen. Want alles wat ik heb, is alles wat we hadden voor ogen. We gingen samen door dik en dun, door vuur en vlam. Ik zeg, jij was niks gegund, het duurde lang. Ik was op zoek naar mezelf, nee, die route was niet simpel. Ken de klappen van de zweep en het slagen met vlaggen. Ik leerde van mijn fouten, ik leerde te waarderen. Het is

0: tot die man.
1: Soms wou ik dat het anders was, maar vaker is het best zo. En stel nou dat ik alles had, maar nooit de juiste weg koos. Dan wist ik niet wat waarde had, misschien wel niet waar ik was, of zelfs niet waar ik moest zijn.

zijn, dus laat het maar komen. We kunnen dingen doen waar we al jaren van dromen. En nog zoveel te ontdekken, en nog zoveel te leren. Nog zoveel om voor te vechten, kan nog zoveel proberen. Maar ik ben een heel tevreden mens zo. Dus als dit het is, vind ik het best zo. En dan zal het ook wel goed zijn. Want wat er komen gaat, dat moet zijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Je wist nog niet hoe dingen kunnen lopen. Je wist nog niet hoe levens kunnen gaan. Dat alles kwijt kan raken. Dat tijd is om te maken. En niet om zomaar naast te blijven staan. Je bleef maar op je zekerheden wachten.

boel veranderen. Dan was ik al mijn gram in één klap kwijt. Maar ik kan wel blijven dromen, dat zal er nooit van komen. Want jij hebt geen talent voor openheid.

Toes van tjoer, niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boetlandsproden. Wie bliep maar toes van tjoer, geef kar en knie nou zoveel vreten. Zal mevrouw's Blom ook nooit vergeten, scheelt ons wieftig aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jibbe en Tanjo. Of een dagje vogels, king en Klauwersmeer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo. Maar wie sloopt dit reis op ons eigen berg? Wie bleef maar toes van tjoer? Niks geen koffers vol bepakken, niks geen Duitsers die of snakken, niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van tjoer? Geen gesleep met rolden, hey dit. Noord een wc, woon vreemd op zee net, of wassen in een muur.

zo, maar we slopen deze reis op ons eigen berg. Wie blijven maar toes van het jaar, niks geen wachten in de file, niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boetlands broden. Wie blijven maar toes van het jaar, geef kat en knie nou zoveel vreten, zal buurvrouw's blam ook nooit vergeten, scheelt ons.

0: De.
1: De. Oh, veel te hoog voor mij.
0: De.
1: Zoiets?
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja?
0: De meiden, de meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden, gaat dat met weinig woorden. Met Wolda, met Wolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren, naar mijn uitzitte buren. Nicole, Nicole, wijs toe wat ik wolle. Met die onder de wolle, heb ik je grootste lolle. Gezina, gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in het prachtige nieuwsgeemda. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou behangen, in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertange. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen, mag ik daarover zingen? O Inge, uit Ezingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konden, maar nu wonen bij Azing, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje, toen wij daar rollen bolden, in mooie Finsterwolde. O Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden, veel leuker in Harkstede. Ik vind ze, zo lekker in Godlinzen, maar ik loop ook hard van stapel, met Betsy uit Ter Apel. De Wichter, hes woorden en hes lichten, hes dikken en hes dun, hier in provincie Grun. Ja luister, als kom ik in het duster, en dan gaan we hand in hand, de Grunningen platteland aankaart.
1: Hartstikke bedankt.

0: zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger